0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Oh, oh, oh. De 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte, is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hello, this is Radio Sea Breeze.
11: Bonjour, ici Radio Sea Breeze.
12: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

take your love to town. God's sakes, turn around.

0: AM.
1: Mariska Veerens hadden we. Loving You at 76. Kenny Rogers daarvoor. Ruby, Don't Take Your Love to Town uit 1969. En de eerste waaide uit Volendam. The Cats, One Way Wind uit 1971. Je krijgt Bonnie van ons.

0: begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Seabreeze AM.
1: Henk kwam voorbij, Henk Wijngaard. Ik heb mijn wagen volgeladen uit 1978. De Monkey is daarvoor met alternate title. Randy Scorskit staat er echt uit 1967. En de eerste was van Chicago. Feeling Stronger Every Day uit 1973. Hi.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: De beste die Rodas hadden we. Shang-a-Lang uit 74. Alles met Murdoch, 96182 uit 69. En Boney M. met Gonna Go Home uit 1979. En wie hebben we daar? Onze actieveling.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
0: Het is zomer.

Goedemorgen, het is alweer dinsdag de 7 juli 2026. We begonnen de show met Alice Cooper. Ja, een Amerikaanse singer-songwriter met nogal een merkwaardig uiterlijk. Maar een lekkere hit gemaakt in 1973 en die heette Hello Hooray. Dank aan Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest, dus jij moet uit bed. En dan zeggen wij natuurlijk altijd goedemorgen. Zo rond 7:20 in deze show. De nieuwe morgenster, de opgave nieuwe morgenster. 8:30 krijg je de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de morgenster. Ja, inderdaad, goedemorgen. Leuk dat je luistert en blijf er lekker bij. Straks zo'n 7:20, ik zei het al, de nieuwe morgenster. Pak vast pen en papier bij de hand. We gaan eerst lekkere muziek draaien. We gaan terug naar 1961 met Petula Clark en we gaan een stukje vaarden. Dit is Sailor. Sailor.

Mooie gedachte. Everybody get together to make love. Ja, de Youngbloods waren dat uit 1970. En is een Amerikaanse folk rock band. En je hoorde Get Together uit 1970. Straks gaan we natuurlijk kijken naar de morgenster. Ik ga je een aantal aanwijzingen geven. Dus ik zou pen en papier vast bij de hand pakken. Daar kun je lekker mee doen. En zo rond 20 voor 9, dan krijg je de uitslag. Maar we gaan eens lekker een reisje maken met Desireless. En het nummer heet ook heel toepasselijk Voyage, Voyage. Oftewel, lekker gaan reizen. Waar gaan we naartoe? We gaan het niet weten. Straks gaan we natuurlijk wel weten wie de morgenster gaat zijn. Hier bij Radio Seabreeze. Goedemorgen.

En we gaan weer op zoek naar de morgenster van vanochtend. Vandaag zoeken we een Italiaans-Amerikaanse zanger en acteur. En hij werd geboren als Alfred Gini. En hij werd geboren op 7 oktober 1927 en overleed op 13 oktober 2009. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed hij dienst bij de United States Marine Corps. Daarna werd hij zanger. Zijn single Here in My Heart stond op 14 november 1952 op de eerste plaats in de allereerste aflevering van de officiële UK Jingles Charts. Een andere succesvolle single van hem was Spanish Eyes uit 1966, dat bekroond werd met goud en platina. Ook scoorde hij hoog ogen met zijn discokraker Volare. Het liedje was in 1958 al bekend geworden onder de naam Nel Blue, Di Pinto Di Blue, in de uitvoering van Domenico Modungo. En in 1976 bereikte Volare de eerste plaats van de hitlijst in Italië, België, in Nederland, Frankrijk en Spanje. En daar belandde hij op nummer 10. Nou, welke zanger, acteur en liedjeschrijver zoeken we? Straks rond 20 voor 9, dan gaan we hem bekendmaken en ook een plaat van hem draaien.

Ja, soms moet je afscheid nemen van je geliefde. En dat heeft Demi Roussos ook in 1973 gedaan met Goodbye My Love, Goodbye. En daarvoor hoorde je de Cats natuurlijk uit Volendam uit 1973. And There Has Been A Time. Ja, dat wil je altijd zeggen. There Has Been A Time. Straks gaan we natuurlijk naar kijken naar het oude nieuws. Maar we gaan eerst een Franstalig plaatje draaien. Van Françoise Hardy. En terug naar het jaar 1969. Wat stond er door de maan volgens mij, de eerste mens? Dit is Commande Dire Adieu.

0: krijgt nog applaus na ook, want het is ondertussen al bijna 8:30. Betekent dat ze helemaal klaar zit. Aria voor het oude nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Milko. Ik heb er in de oude kranten gesnuffeld voor oud nieuws van 7 juli. En het volgende gevonden. In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, bezetten de Verenigde Staten delen van IJsland om een invasie van Nazi-Duitsland te voorkomen. 1956. Het West-Duitse parlement, de Bundestag, schaft de militaire dienstplicht af. In 1969 besluit de Canadese regering dat Engels en Frans de officiële staatstalen zijn. Dan 1974. Nederland verliest in de finale van het WK voetbal met 2-1 van gastland West-Duitsland. 2005. Terwijl in Schotland een conferentie van 8 industriële grootmachten, de G8-top, plaatsvindt, wordt Londen getroffen door zelfmoordaanslagen in openbaar vervoer. De 4 daders zijn Britse extremistische islamieten. Er worden 56 passagiers vermoord. 2007. Op initiatief van Al Gore vinden op alle 7 continenten Live Earth-concerten plaats. En het laatste bericht is ook uit 2007. De nieuwe openbare bibliotheek van Amsterdam wordt geopend. Tot zover de oude krantenberichten van 7 juli. Fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Een lekkere ochtendplaat natuurlijk van Nick McKenzie en Hello, Good Morning, How Are You? Prachtig, hier in de ochtendshow bij Eruit op Radio Seabreeze. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de morgenster. En onze morgenster was natuurlijk verder bekend als acteur. Hij speelde de rol van Johnny Fontana in de filmklassieker The Godfather uit 1972 en The Godfather Part 3 uit 1990. Nou, meer ga ik er niet over zeggen. Je hoort er straks naar deze wie de oplossing is. Lionel Richie en deze lekkere hit, Selah.

Amerikaanse muzikant en popzanger, natuurlijk Lionel Richie. En hij begon zijn carrière als lid van de band The Commodores. Hij groeide in de jaren 80 uit tot een van de succesvolle popartiesten aller tijden. Hij scoorde wereldwijd hits met nummers als Endless Love, All Night Long, Alright, Hello, Say You, Say Me en My Destiny. En ook deze was een groot hit. C'est la. Maar we zijn ondertussen natuurlijk toe aan de uitslag van de morgenstem, moet ik zeggen. En wie zoeken wij nou? Ik had het eigenlijk al verklapt. Wij zoeken natuurlijk El Mattino. Nou, haast iedereen moet dat goed hebben. Dus applaus hoor. En ik had al een hit genoemd, natuurlijk Spanish Eyes en ook Volare. En die gaan we draaien hier bij Radio Seabreeze uit 1976.

Een plaat die wel past in deze tijd van lekkere zomerse waarde, want dat gaat vandaag ook weer gebeuren hoor. Het blijft zomer in Nederland en we gaan ook een zomersplaatje draaien natuurlijk. Want ik was nog helemaal vergeten wat Nederlandstalig geluid te draaien. Nou, ik ga de makkers draaien. Ze begonnen in de jaren 60 als de Sparklings en waren toen de begeleidingsband van Ben Kramer. Maar in 1970 veranderden ze de naam in de makkers. En deze hit kwam uit 1972. Hele bekende. Dit is Zomerzon.

Tarsmin Archer heet ze. Ze komt oorspronkelijk uit Bradford, Engeland. En het nummer Sleeping Satellite gaat niet over een slapende satelliet, maar het gaat eigenlijk over de maan. En die is natuurlijk veel bezocht in eind jaren 60, begin jaren 70. Maar daarna is je eigenlijk helemaal alleen gelaten. En daar gaat dit liedje eigenlijk een beetje over. Nou, momenteel zijn we weer bezig om wel weer richting de maan te gaan. Dus misschien is dat liedje dan weer een beetje achterhaald. Nu terug naar 1973. Een band afkomstig uit Hamburg, Duitsland. Onder leiding van meneer Les Humphrey. En daar is de band ook naar genoemd. De Les Humphrey Singers. Dit is Mamalou.

Robinson met It's Over. Ja, heeft helemaal gelijk. Het programma is over, want het is bijna 9 uur. Dat betekent dat hij helemaal klaar zit. Edibert Matthijs met zijn maatwerk in de muziek. En dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Aria is er ook weer. Nieuwe morgenster. Lekkere muziek. En ook weer oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Ik zeg graag tot morgen. Blijf lekker luisteren naar dit station Radio Seabreeze voor de hele dag lekkere muziek. Ik zeg tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons staan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: valdorpelshop.nl.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Sea Breeze. Sea Breeze. I am.

Sugar Baby Love, de Robets. Het begin van maatwerk in de muziek op deze dinsdag, ja. En hij was er natuurlijk vanochtend weer zomaar uit het heftige werk om zijn nieuwe huis in orde te maken. Wilco Roodnat, natuurlijk gewoon lekker eruit. En ik ben er tot 10 uur met een reis door de muziek. We gaan naar de Britse band Bros, When I Will I Be Famous. Het is een grote hit van de groep geworden in 1988.

Amerikaanse country rock band Alabama. Dat heette uit 1981 Feels Alright. En we gaan naar Nederlandstalig. In het donker. Weet je dat nog? Cadans.

Ik moet zeggen dat ik het een heerlijk nummer vind van de Hollies. 1976, Sandy. En je luistert naar Maatwerk in de Muziek. Ja, het is dinsdag en tot 10 uur ben ik er nog bij je. En All You Got From Love. Ja, wat zou je daarvan denken? De Carpenters. MUZIEK

0: Nou, dan weet je ook wat je krijgt. All You Got From Love is a Love Song. En die draaien we voldoende bij Radio Series. De Carpenters waren dat. En ik was het bijna vergeten, een Franstalige plaat. Ik zag het net in mijn lijst, toen dacht ik, oh, ik moet toch echt op zoek. Nou, dat heb ik gevonden. Yves Dutheil. La tendre image du bonheur.
1: Roland rentrait de son collège et dormait tard.

0: voor de luisteraars uit het heden.
1: My, but you have a pretty face.

the Avery Brothers and the brand new Tennessee Waltz. En het is wel geen waltz, maar boogie. Yes sir, I can boogie. En dat is Baccarat.

Ik weet het wel goed. 1969. Simon & Garfunkel en The Boxer. En wij gaan naar 1997. Ja, hier naar Drenthe. Erika. En dan heb ik het over Daniel Lohuis en zijn formatie Skik. Op fietsen.

erg leuk om te horen. Daniel Logus aan Op Fietsen. Ja, het moet me even denken. Aan de tijd dat ik begin jaren 60 uit Hogeveen moest verhuizen met mijn ouders naar Delft. En daar op de middelbare school terechtkwam. Ja, Drents pratend. En ik kan je vertellen dat dat niet meeviel in die jaren. Ik ben heel erg gepest. Maar het is goed gekomen. En ik praat nu Nederlands. Gewoon AWN. Ja, op de radio. Bij Radio Seabreeze. En dit is 1966. Down in the Boondocks. Billy Joe Royal.

Harry Down in the Boondocks, 1966. En we gaan naar 1979. Ik vind het een heerlijke band, een nitty-gritty dirt band. En een American Dream.

Dit Gritty Dirt Band, An American Dream, 1979. Kijkend op de klok, moet ik afscheid nemen. Ja, de koffie pruttelt bij Tom Polderman. En dat betekent dat we heerlijk op de koffie zijn bij hem en zijn programma. Natuurlijk, straks tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Aan die laatste plaat, de nummer 1 in de top 40 in 1991. R.E.M., Losing My Religion. Wens je een fijne dag en wie weet tot morgen. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons staan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: And save your love.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve Duitse vrienden. Een bijzonder goeiemorgen. Het is dinsdagochtend. En ja, gisteren dachten we natuurlijk dat koffie compleet kwam. En er ging wat fout. Ja, ik weet niet wat er fout gegaan is. Maar er kwam geen koffie compleet. Het was non-stop muziek gisteren in het programma Koffie Compleet. Op de maandag, afgelopen maandag. Dus gisteren, ja, het is niet anders. Vandaag natuurlijk weer. Als alles goed gaat, zie jou hoor. Uw echte, ja, koffie compleet. Op Radio Sievriet, we gaan gewoon lekker door. Ja, of er wat fout gaat of niet, of er fout bij mij lag, of dat het in de automatisering lag. Er zat wat fout in ieder geval, dat is een ding dat zeker is. Maar ja, we gaan lekker door, zoals gezegd, met de allermooiste platen van de hele wereld en bij de omgeving. Een plaatje van Julio Iglesias.

0: heerlijke plaatje van Julio Iglesias. Jawel, wat willen we nog meer met het lekkere zomerse weer. Wat een heerlijke zomer hebben we in het jaar 2026. Het wordt weer lekker warm de komende dagen, hebben ze ons beloofd. En ja, dat is leuk. Ja, eerlijk is eerlijk. Hoewel, in Studio 3 kan het wel heel erg heet worden, hoor. Maar goed, we maken er maar van. Ja, toch?
1: Don Polderman.
0: Lekker bakje koffie compleet hier op Radio Series 1098 kHz in de middengolf. En dat is toch gezellig. Ja, zwoelen zat de zomer.

padam, pam, pam. Ja, dat laatste stukje vind ik altijd zo leuk van deze plaat. Pom, pom, padam, pom, pom. Heerlijk, hè? André van Duin was dit met alle duiven op de dam. Ja, die goede oude tijd en die zwoele, zotte zomer. Nou, nou, nou, dat is een zwoele, zotte zomer. Dat kan lekker warm worden. Als je toevallig op de camping zit, hè, dat kan allemaal. Ja, want er zijn heel veel mensen die hebben vakantie. Dan hoop ik dat je luistert naar Radio Seabreeze. Radio een beetje harder aan zitten, zodat de buurman het ook kan horen. En ja, zeg maar dat je naar 1098 kHz luistert in de Middengolf of live.radioseabreeze.nl. Dat kan ook. En anders, misschien zit je al op de boot. Kan ook. Ook dat is beren gezellig. Ja, toch?

als je dat maar weet. Radio Sieben is de gezelligste zender van de hele wereld en bij de omgeving. Het is tijd voor een slager, luister vrienden. Een slager welke gezongen wordt door een Nederlandse artiest. En dan heb ik het over Andy van Rhenen.

Oké, ja, door in Mykonos. Ja, Mykonos om precies te zijn. Dat is geluk van Mykonos. Een plaatje wat gebracht werd door Andy van Renen. Ik zei het al, ja, volgens mij is het gewoon een Nederlander hoor, die gebracht heeft, maar het klonk wel lekker. Radio Seabreeze, AM 1098 kHz in de middengolf nog steeds. En ja, binnenkort ook weer op de 1395, dat kan niet missen. Maar dat gaat, zal niet meer zo heel erg lang duren, denk ik. Hier is een plaatje van Carola. Ja, vind je het leuk?

Carola, ja, en love isn't love. De liefde is geen liefde, ja. Als je, ja, nou ja, maak er maar van, lieve luistervrienden. Liefde is altijd liefde natuurlijk, hè. Ja, liefde voor muziek, liefde voor platen, liefde voor... ja, weet ik veel, overal is er liefde voor.

0: Put your radio on.
1: Put your radio on Radio Cyberis, Europe's number one radio. Hey, weet u wat het allerbelangrijkste is? Gewoon de dag starten met een zoen. Hot chocolate.

0: Started with a Kiss, ja, een fantastische mooie plaat was dit. Van niemand minder dan Hot Chocolate, hete chocolade.
1: Goedemorgen!
2: Het Laagbed Tom Bolderman.

Bobrovsky. Ja, ik had ook niet alle Bobrovsky. Een beetje een Russisch-achtige naam of Pools of geen idee waar ze oorspronkelijk vandaan kwam. Maar ze brengt wel leuke muziek. Ze is bang om weer verliefd te zijn.

Ja, houd er ook rekening mee, luister vrienden, dat er een wegafsluiting is op de A1. En dat kan enorm veel files opleveren. Ja, houd er rekening mee, want als je er eenmaal naartoe gaat, van Amersfoort richting Muiderberg, dan zit je tussen Eemnes en Muiderberg, dat je niet verder kan. Ja, dan moet je over de A6 en de A27. En dat geeft ook weer behoorlijk wat verkeersoverlast, dus houd er rekening mee. Je hebt extra reistijd, hè?

Plaatje van Modern Romance, dat is weer alweer enkele jaren geleden dat ze dit plaatje hebben opgenomen. Het is toch leuk om naar nou te luisteren, lieve laatste vrienden. Ja, zo is het op deze dinsdagmorgen. Summer, on Seabreeze Radio. Tijd voor Ten Sharp.

0: Zonder terug naar Pankow. Nou, het zou je gebeuren dat je daarmee onderweg bent. Je weet het allemaal maar nooit. Kan natuurlijk, hè? Kan altijd. Ja, toch?
1: Radio Seabreeze AM.

0: van de belangrijkste dingen die er zijn op deze aardbodem. Ja, vind ik wel. Ik doe het speciaal voor u eigenlijk. Ja, niet alleen maar voor mezelf hoor, want ik hoop dat u allemaal geniet van het programma Koffie Compleet. Ja, dat is het belangrijkste wat er is. En daar doen we het voor. Voor u, voor mij, voor ons allemaal. En ook voor de collega's. En ja, dank aan de collega's die voor mij zaten. Ja, hebben het ook weer leuk gedaan. En na mij, hij komt hier weer, hè. Onze enige eigen, niet evenaarde. Hoe kan het ook anders? Ja, Wiebe Christ. Hij staat klaar met een kist vol met platen. En dan gaat er weer een leuk programma van maken. Wat mij betreft, tot morgen. Dag.
1: Heerlijk, die koffie met

0: Nieuws op Radio Seabreeze. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor 2 keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. zijn we weer.
12: Jongen, wat een herrie, mensje. Wat een herrie.
11: Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Op mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
14: Landgenoten.
15: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Maar
16: waar is iedereen dan? Hallo!
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij alweer het vijfde live uur op Radio Seabreeze. Met dank aan de vroege vogels, en dat waren vandaag Bart Bonzo, Marcel Joustra, Hilibert Maathuis en Tom Polderman. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor vandaag weer een setje platen bij elkaar gezocht waar je u tegen zegt. Zoals daar onder andere zijn Sandra Kim, The Four Seasons, Fleetwood Mac, Thelma Houston en Tina Turner. We begonnen vandaag met Chic en I Want Your Love. Werd nummer 14 in 1979. Chic is een Amerikaanse disco-funk band die in 1976 werd gevormd door gitarist Nile Rodgers en bassist Bernard Edwards. Tegen het einde van 1978 bracht de band het album C'est Chic uit met daarop het nummer Le Freak. Dit nummer werd als single uitgebracht en was een enorm succes. Het haalde de tweede plaats in de top 40. En de opener van vandaag, I Want Your Love, was hun vierde single. En die werd 14e in 1979. Nile Rodgers reanimeerde Chic in 2003. En sindsdien, tot de dag van vandaag, toert de disco-funkband met enige regelmaat nog steeds over de hele wereld. Het tweede nummer komt van Zwarte Schijf, ja. Heus. De laatste tijd hoor je hem hier wel vaker, Demis Roussos. En dat komt omdat ik ooit een aantal LP's heb gekregen met daarop van die typische, onbekende, maar erg leuke Roussos-deuntjes. Zoals deze I Live in the Country uit 1975 en die komt van de LP Souvenirs. MUZIEK

plaat is in het Frans gezongen door Sandra Kim. De Belgische zangeres is vooral bekend als jongste winnares ooit van het Eurovisie Songfestival. Je t'aime la vie haalde de vierde plaats in Nederland in 1976.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Het eerste triootje wordt gevormd door de Belgische band Trinity. First of June was hun derde single in 1976. En dan staan klaar de Four Seasons met Will You Love Me Tomorrow. Een cover van de Shirelles hit uit 1960. En nu The Marmalade en My Little One uit 1971. She

Maar zo heette de zangeres niet. Dat was Sophie. En samen met haar band kennen we ze vooral van 002-345-709. Zometeen As the World Falls Down van David Bowie. 3 jaar eerder kwam O Diana uit van Fleetwood Mac. Het nummer werd geschreven door Lindsey Buckingham. En die was bestemd voor het vierde

David Bowie was dat. En de soundtrack van de fantasiefilm Labyrinth uit 1986. Herans de Blaadje vandaag is alom bekend. Je zingt het zo mee. Vooral in de Engelse hoofdstad doen ze dat. Daar zingt iedereen mee met de Lord Kitchener hit London is the place for me uit 1951. En hier hoor je nu Edmundo Ross met zijn versie uit 1962.

Straks een Nederlandstalige bijdrage van de 3J's. Sta op en loop. Joe South heeft een eigenaardig voorstel. Walk a mile in my shoes. En Thelma Houston laat weten dat ze er weer is. Hier is ze met I'm Here Again.

Voor jou is het misschien oud nieuws, maar Anna Mae Bullock, oftewel Tina Turner, heeft sinds 2013 de Zwitserse nationaliteit. In een alleraardigst optrekje kan ze mooi een privédansje doen voor de Duitse platenproducer Erwin Bach, met wie zij in datzelfde jaar trouwde.

Nu eerst Don Henley, die we kennen van de Eagles, zanger onder andere. Solo had hij met zijn debuutsingle na het uit elkaar gaan van de Eagles met The Boys of Summer in 1985 een nummer 4 hit.

0: De laatste is een instrumentale, zoals gewoonlijk. Deze keer van jazz- en klarinetist Lloyd Vernon Skip Martin. Hou je van trommelen? Doe dan mee met Bubbles. Dat zijn snuisterijen of kerstballen. Bongos en Brass uit 1961. Geweldig stuk muziek, kan ik je zeggen. Veel plezier daarmee. Dan zeg ik tot morgenochtend 11 uur. Dan ben ik er weer op Radio Seabreeze.
1: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij

0: wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

voor het afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. En morgen is hij er weer rond de klok van 11 uur hier op Radio Seabreeze. En wij in Middag Breeze gaan verder met muziek van John Parr, Paula Abdul en ook Prince.

Radio Sybris, 1000 Miles van Vanessa Carlton. En die komt uit 2002 en is haar grootste hit geworden. Het nummer valt meteen op door de iconische piano-intro en de persoonlijke romantische tekst. Met haar warme stem en sterke melodie wist Vanessa Carlton wereldwijd door te breken. Een tijdloze popklassieker die nog altijd veel luisteraars weet te raken. In Bart's Middagbreeze, Vanessa Carlton en 1000 Miles.

met Middag Breeze. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Laat weten wat je op je boterham hebt. En dat kan naar bart@radiosimris.nl. Dat is bart@radiosimris.nl. We draaien de hits waar jij van houdt. En dit is zo'n hit. Dit is Michael McDonald en Sweet Freedom.

nummer kwam uit in 1986. Sweet Freedom van Michael McDonald. En dat nummer werd geschreven voor de soundtrack van de film Running Scared. We gaan even terug naar 1974. Dit zijn de Hollies.

0: luister altijd.
1: Je hebt hem aanstaan op de 1098 AM of via de stream live.radiosybris.nl. Met nu Spaanse muziek op de radio.

Ja, de letterlijke tekst is zwarte shirt, la camisa negra. Maar het gaat over liefdesverdriet. Nummer 2004 van Juanes. Dit is Bart's Middag Breeze. Tot 1 uur vanmiddag nog. Het mooie muziek.

0: muziek uit de 70e jaren, 1977. Fleetwood Mac and Don't Stop. En dit nummer werd oorspronkelijk aan Donna Summer, Diana Ross en Barbara Streisand aangeboden. Maar zij sloegen het allemaal af. Het werd een wereldwijde hit voor The Weather Girls.
1: Hi, hi. We're your weather girls.

Prince en I Would Die For You. En die komt uit 1984. En staat op het legendarische album Purple Rain. Met de mix van funk, pop en rock laat Prince opnieuw horen hoe vernieuwend zijn muziek was. De aanstekelijke groove en zijn karakteristieke zang maakten het nummer wereldwijd tot een grote hit. Een tijdloze jaren 80 klassieker die nog altijd onweerstaanbaar klinkt. Hier is Prince, and I Would Die For You.

Ken je dat gevoel? Het gevoel van thuiskomen op een plek waar je nog nooit eerder bent geweest? Dat is déjà vu. Hier is Hannah May.

Was dat. En déjà vu van vorig jaar. Een nationaal product hier op Radio Cyberis. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. En straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website radiosyberis.nl. Dat is www.radiosyberis.nl. En we gaan eruit. En we laten die achter met muziek van The Pet Shop Boys. Even een grootste hit, Always On My Mind. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen, want dan zijn we er gewoon weer om 12 uur. Graag tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visa-regels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen.

0: Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïense media melden dat twee verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
11: en de 1395.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Excel vraagt zich maar één ding af. Hoe kon dit fout gaan? Welkom bij deze aflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En ter voorbereiding van deze aflevering van het programma had ik twee platen klaargezet. Deze. Mexico, Mexico. Maar helaas worden deze.

Terug naar huis, back home. De Golden Earring. En ach, elke morgen is er weer een nieuwe wereld. Dit is Roger Whittaker hier bij Seabreeze. Leuk dat je erbij bent op deze dinsdagmiddag.

0: niet tot die voor meerdere uitleg vatbaar is. Laten we er maar gewoon op houden dat in deze tijd van het jaar de nachten ook niet echt afkoelen. Hot Summer Night. En dat was de formatie Night. En we gaan er weer eentje draaien. Uit de galerij.
1: Galerij der Hollands Glory. De mooiste Nederlands daligen.
0: Een beetje een rustig nummer. Een track van het album Doris D. en andere stukken. En dan weet je natuurlijk al meteen dat ik het heb over Doe Maar. Ik zei het al, rustig aan. Maar het is wel een lekker nummer hoor. Is dit alles?

uit de galerij de Roland Florian over een half uurtje. Voegen we weer een nieuw nummer toe aan deze mooie playlist die je ook kunt volgen op Spotify.

Zo'n nummer, dan kom je helemaal in de stemming voor een leuk feestje. Trini Lopez. En nummer, luister naar de titel This Land Is Your Land.

Nederlandse Simon en Garfunkel, Greenfield en Koek. En een van hun fraaie Don't Stir Me Loose. Zometeen weer een plaat die de hitparade niet gehaald heeft. Maar eerst eventjes deze uit het jaar 1985. The Love Parade. En dit is de Dream Academy.

0: De groep heeft in Nederland eigenlijk nooit een voet aan de grond gekregen. Maakte toch wel redelijk relaxte muziek zoals dit nummer uit 1985. De Dream Academy en de Love Parade. Ik had het al gezegd, we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: In 2021 verscheen het laatste album van ABBA. Had heel veel jaren tussen gezeten. Ze kwamen weer een keer bij elkaar. Het album The Voyage. En op dat album stond een nummer, daarvan had ik verwacht dat het een grote zou worden, maar het deed helemaal niks. Het viel naast de hitlijst. Just a Notion.

Nou, als dit lijst gevallen, dan zag je dat hier in de discotheek het album Voyage nog niet staat. Dus misschien moeten we het al een keer aanschaffen. Er zijn overigens wereldwijd 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En het heeft 331 miljoen streams heeft het opgeleverd. En dagelijks wordt het album nog gestreamd. Pakweg 85.000 keer.

Nou, de film Grease levert een aantal hele mooie hits op. En ik weet wel, ik werkte in die tijd op de zaterdag in een platenwinkel. In het plaatsje Dongen in Noord-Brabant. En daar werd het album gigantisch verkocht. En ook de hits daarvan, zoals deze. Olivia Newton-John en John Travolta en Summer Nights. En dit is een mooie van First Class Beach Baby.

naarmate de zomer lang duurt, heb ik zoiets van, nou, ik heb alle zomerplaten wel een keer langs laten komen. Maar dan ga je weer eens in die discotheek zoeken. Dan kom je deze tegen van First Class Beach Baby. En ik ga je waarschuwen, we gaan een plaat toevoegen. Die raak je heel de dag niet meer kwijt. Dat is zo'n nummer, dat blijft in je hoofd hangen. Maar het past wel een beetje bij het weer. Want wat is er nou heerlijker dan op een boot op het water zitten als het zo'n lekkere zomersweer is? Zeker als het een reisje langs de Rijn is.

Gigi Giacosino, hij komt uit Italië, is DJ en producer. En dit is eigenlijk wel een van zijn meest bekende nummers, La Passion. En deze ken je nog, de jaren 80.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libich aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libich werden door het Hof verworpen. Libich is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libich werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog

0: Sven. Het weer, in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zijn natuurlijk van die leuke weetjes. Zoals deze van Jai Bunny en de Master Mixers. Uitgevoerd door een Britse discjockey uit Rotterdam. En dat ligt natuurlijk gewoon in Engeland. En die bracht gewoon lekkere, leuke oude weetjes bij elkaar. Leuk dat ik erbij met die bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper. Paul van der Mark even bedanken voor zijn muziekboutique. En ik ga verder met waar ik vorige keer geëindigd ben. Ignatje, It Must Be a Dream.

Eigenlijk is hij geboren als Stephen Dimitri Georgiou en ging toen al lang door met een artiestennaam Cat Stevens, maar op zich heeft hij zich later Yusuf Islam genoemd. Cat Stevens dus met I'm Gonna Get Me A Gun. En dat een nummer uit het jaar 1966, jawel. Het is ondertussen 14:15, tijd voor Nederlandstalige muziek en daarvoor gaan we naar het jaar 1976 met Rita Hovink. Wek me voordat je gaat.

En dit zijn natuurlijk de McCoys. En dat was eigenlijk een Amerikaanse rockband. Gevormd in het jaar 1962 door de broers Rick en Randy Zeringer. Hadden natuurlijk eigenlijk een hele grote hit met het nummer Hang on Sloopy. En ze dachten blijkbaar van, weet je wat, er is ook best een andere titel of een andere song op dat wijsje op te brengen. Een soort mashup. En dat werd het nummer Fever, inderdaad. Goed, gaan door naar het jaar 1975. Lucifer natuurlijk met Margriet S. Huis. En het nummer House for Sale.

komen natuurlijk nog steeds hier voorbij op Radio Cyprus. En het leuke natuurlijk op zo'n dinsdagmiddag is dat ik ze eigenlijk hoofdzakelijk van de vinyl afdraai. En zo deed ik dat ook met Nino Tempo en April Stevens en het nummer Whispering. Voor de volgende gaan we naar het jaar 1975. En iets waar ik toch een klein beetje een soort van herinnering aan heb. Omdat ik heel vroeger zeg maar, heel veel platen van Neil Diamond draaide. Waaronder deze dus. I've been this way before.

dat. Hè? Dit is Don Cherry met de Ray Conniff Singers en de Columbians. En deze Don Cherry was eigenlijk een jazz-trompetist. Maar hij heeft dus ook wel eens wat gezongen. En dat deed hij dus in dit nummer ergens. Doe ik ergens uit de jaren 60 vandaan. En ik vind het zelf altijd wel mooi om die plaatjes te draaien. Die natuurlijk best wel een soort van bijzonder zijn. Die hoort dat niet zoveel. Maar natuurlijk, je hoort ze hier wel op Radio Cyberis. Voor de volgende is natuurlijk wel een bekende. Al kennen we die meestal wel in een live-uitvoering. Maar ja, die komt natuurlijk nooit alleen. Er is altijd wel een hit aan vooraf gegaan. En dat geldt zeker voor Eric Clapton uit 1975. Knocking on Heaven's Door.

plaatje afkomstig van Carl Denver uit het jaar 1961. En dan ga je misschien denken dat deze Carl Denver ergens uit Amerika afkomstig is, maar niets is minder waar. Hij komt gewoon uit Schotland en het was dus eigenlijk een soort Wimowé-nummer, wat een beetje een falsalto jodel liedje was, wat nog een hoge hit gescoord heeft ook nog. Door met de nummer uit 1970 van The Raiders. I remember.

eens even een stukje muziek afkomstig van de Supremes. Misschien niet het allerbekendste. Een nummer Bad Weather is misschien niet iets waar je direct aan denkt. Een nummer gecomponeerd door niemand anders dan Stevie Wonder. En hiervoor dus de Raiders met Birds of a Feather uit het jaar 1970. Nederlandstalige muziek van Hattie Blok en Leen Jongewaard.

is dan nog even een klein beetje de wat oudere nummers van de formatie ABBA natuurlijk uit Zweden. En hier is toch altijd uit te horen dat de dames het zangwerk doen. Eigenlijk origineel was het idee geweest dat de heren dat zouden doen. Maar toen ze hoorden dus dat de dames lekker konden zingen, toen is het al heel gauw de dames geworden. En dit was in 1975 dus het nummer I Do, I Do, I Do. En hiervoor Hetty Blok en Leen Jongewaard met Ik Wil Een Stekje. Doe maar Saskia Sjersje, I Know.

probeert er ook nog wel eens wat buitenlandse, zeg maar, Franstalige muziek in het programma te verwerken. En dit was een plaatje afkomst van Michel Sardou, een chanson, zoals hij genaamd. Moet ik kijken even naar de klok, het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws, wat berichten. En dat ga ik met je doen door te luisteren naar The Diamonds van Jet Harris en Tony Meehan. En zodat ik na 3 uur, dan ben ik gewoon bij terug. Dus blijf er lekker bij.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagnevoeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment.

0: Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
8: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
7: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
8: Ga dus snel kijken en bestel.
7: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit zijn toch van die mooie plaatjes. Als je dat nog helemaal van vernieuw kan draaien. En dat op deze dinsdagmiddag van Gene Pitney. If I Don't Have a Dime. En dat voor een jukebox. En dat uit het jaar dus 1962. Kom lekker luisteren naar muziek hier natuurlijk. Twee om twee laat ik ze aan je voorbij komen. En ik denk, deze ga ik niet helemaal vol praten. Dat is natuurlijk een beetje zonde. Want we gaan daarvoor naar het jaar 1973. En natuurlijk gaan we dat doen met de Rolling Stones. Hier is Angie.

zit vanmiddag best wel veel nummers uit de jaren 60 en 70 in. Dus moet ook een beetje voorkomen dat de jaren 80 natuurlijk helemaal ondergesneeuwd worden. Dus toch maar even wat aandacht voor Ruby Turner. En if you are ready, come go with me. Het volgende nummer is eigenlijk een soort bewerking uitgevoerd door Peter Koelewijn van een Amerikaans nummer. Maar het werd een hele grote hit voor Herman van Keken. En die noemde dat Papi loopt toch niet zo snel.

plaatje afkomstig van Barry en Eileen. Bad Times was het nummer genaamd, afkomstig uit het jaar 1975. En Barry, dat was Barry Corbett en die zong dus samen met Eileen. En Eileen, ja, die is eigenlijk pas later tegengekomen, want hij zong eigenlijk al een hele tijd in allerlei bandjes. Door naar 1978 met Olivia Newton-John. Hopeless, devoted to you.

Even teruggaan naar het jaar 1966, natuurlijk met The Who. Substitute, zoals het nog genaamd. Een band die toen bestond uit onder andere Roger Daltrey en Pete Townshend. Die heeft dit nummer dan ook geschreven. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 1972. Een niet zo bekend nummer volgens mij van de Tillman Brothers, samen met Andy Tillman. Die genaamd is Poor People. There

terug naar het jaar 1979 met de band Ecstasy en Making Plans for Nigel. En de band heeft eigenlijk bestaan tussen 1976 en 2005, maar heeft zich ook een beetje, zeg maar, allerlei namen gebruikt. Bijvoorbeeld de Dukes of Stratosphere, Terry and the Love Men en de Three Wise Men, zo hebben ze zich ook genoemd. Maar dit was dus in de Making Plans for Nigel. Goed, we gaan lekker door met muziekjes draaien in de 2-om-2 vorm. En uiteraard, ze komen gewoon lekker ouderwets van de vinylplaatjes. En zo ook deze. En sommige klinken best nog wel goed. Earth, Wind & Fire, hier is de nummer Invitation.

nummers zijn opnieuw uitgebracht worden, is eigenlijk iets van alle tijden. En zo deed Smokey dat dus eigenlijk ook in het jaar 1981. Met een nummer van niemand anders dan Bobby Fee. Die had er in 1961 al een hit mee. Take Good Care of My Baby. Voor de volgende gaan we naar het jaar 1972 met Mayflower. En het nummer is genaamd The Venetian Adagio.

0: naar het jaar 1964 met Chad Stewart en Jeremy Clyde. En die hadden best een groot hit met dit nummer, A Summer Song. We zijn weer een klein beetje in de rustige hoek beland. En ook met een beetje een Duits accent, Richard May, als de dag van toen.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor, en zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer als ik verwachtte al

ik zeg dat dit de Blue Diamonds zijn, dan geloof je dat misschien niet direct. Blue Diamonds hebben natuurlijk opgetreden tussen 1957 en 2000. Ze hebben eigenlijk één hele grote hit gehad, natuurlijk in het begin van de jaren 60, Ramona. Daar hebben ze wel 7 miljoen exemplaren van verkocht. En daarna hebben ze eigenlijk nog wel gewoon opgetreden. Alleen de hits die kwamen niet meer zozeer. En deze was een nummer uit het jaar 1975, genaamd Disco Dolly. Ook dat kwam eigenlijk niet verder dan de tipperaden. Nee, helaas. Kijk naar de klok, het is weer 4 uur bijna. Toch nog even proberen nog, ik denk 2 plaatjes te draaien, zoals deze van G-Race. Hier is Manhattan.

tot zover maar eventjes The Kinks. En don't forget to dance, want ja, het is bijna 4 uur. Zo direct is Hans de Knecht aan de beurt met zijn Middle of the Road Show. Straks vanaf 5 uur Wiebe Barkie met Barkies Bonanza. En uiteraard vanaf 6 uur natuurlijk Rockwave met Wim de Groot. Ik wens jullie veel plezier natuurlijk bij de programma's van Radio Sybris. En wij zien je volgende week weer inderdaad.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïnse president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een droongrootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reuma-nederland.nl.

0: Nederland.nl wat jij kunt doen.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

nou, dat waren tijden, lieve luistervrienden. Geweldig, zeg ik. 86 al lekker gisteren. De Final Countdown van Euro terug op de radio aan de plaat thuis. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een grijs verleden. De voltooid verleden tijd. Wederom heel erg welkom.

zullen zij daarboven, daar heel hoog boven ook zullen lawaai maken. Zeg vrienden, wat een muziek was dit, hè? Geweldig toch, hè? Freddie Mercury met ook de onverredelijke David Bowie. David Robert Jones, beter bekend als David Bowie. Na de pressure, gouden tijden herleven. Dit is de middel op de roadtune. En dit is Lee Towers. Zometeen, lieve vrienden, een fijne wachtende keukengordijnen. Allereerst mag je nog even onderhouden met deze man, met die rechte elleboog, weet je nog? Oh.

0: Kaiser, Lee Towers. En bless you. Tuurlijk, mocht erbij vandaag in de show. Een keer wat anders, hè? Dan loopt hij allemaal weg.
1: Ik
0: dacht het wel, hè? Producer, liedjes, schrijver, zanger, een heese stem, zijn kenmerk. Peter Kulawinski uit Eindhoven.

zo mooi. Misschien wel een van de mooiste liedjes uit de jaren 70. Dan in dit geval uit de koker van Al Stewart. Het was 1977 voor de Year of the Kid, maar Al Stewart had nog een aantal andere mooie succesnummers op zijn repertoire. En dat weten we allemaal. Ja, tuurlijk toch? En, de Kaal 204 had een pakje sigaretten. Van het bekend merk Peter Koelewijn. Blijft ook een hit. Absoluut. Romantiek en muziek kun je niet echt noemen. Was meer een treurplaat. Een tranentrekker. Wees welkom vrienden bij de Middle of the Road Show. Ik heb voor jou Let No Man Put Us Under. Deze nog? First Choice.

Was dat geen heerlijke soulgroep uit Groot-Brittannië? Ja, echt wel. We staan dat de tweeling David en Michael Milliner, de Pasadena's, met een tweede hit, Laughing, uit 1990. En dit is In the Middle of the Road Show, The Average White Man.

In 1963 zijn ze gevormd als Philly Soul Band, de Three Degrees. In Nederland hadden ze de grootste successen tussen 1973 en 1979. Get Your Love Back. Hey, Papa Joe. Hier is het Sweet. 1972 in The Middle of the Road Show.

0: Imagine, lieve vrienden. De leute van heute. We lusten er wel wat van. Street Papa Joe, 1972. Vrienden, tot zover.
1: En niet verder.
0: Maar gelukkig, morgen opnieuw. Een Middle of the Road Show. Leuk dat je erbij was. Mede namens de productie. En er waren er weer heel wat. Inclusief stagiaires.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand, die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peiling aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar MAG.

0: snel.
1: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

The Who. Legendarische band, dames en heren. Ik als jonge jongen, ik heb alle LP's van ze. Ik vind ze nog steeds geweldig. Pictures of Lily uit 1969, dames en heren. Stond in de Nederlandse top 40 op deze dag, 7 juli 1967. Het was eigenlijk de allereerste punkband. Denk bijvoorbeeld maar aan My Generation uit 1965. En nou, zo zijn er nog veel meer platen. Geweldige band natuurlijk, ja. Dames en heren, het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour. En dat betekent de beste hits dubbelop. Live uit de Loft in Laren. Welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40, zoals deze was op 7 juli 1967, 7 juli 1974, 84 en 92. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer kwart voor 6. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. En als ik zeg de beste muziek... Dames en heren, we hebben een playlist vandaag. Echt. En soms, ja, dan staan de maan en alle planeten op één rij. En dan blijkt dat op een bepaalde datum alle muziek uit die jaren die ik geselecteerd heb echt fantastisch is. Nou, dat is vandaag. Anyway, zometeen natuurlijk ook nog het actuele weerbericht voor morgen. De belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur op Seabreeze 1098 en 1395 AM binnenkort.

volgende nummer misschien een van de allermooiste. Breaky Down Lewis, een nummer van Steely Dan. Het was de band van Walter Becker en Donald Fagen, die later solo is gegaan. Fantastisch nummer. Uit 1974, dames en heren. We gaan naar het nieuws. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. De VVD vindt dat een boa met een hoofddoek, een keppeltje of een kruisje niet neutraal is. Er lijkt een meerderheid voor te zijn in de Tweede Kamer, maar in de coalitie is verdeeldheid. Zo vindt D66 niet dat uitingen van religie onpartijdigheid in de weg staan. Nee, tuurlijk niet. Er staat ook niets in het regeerakkoord. Het College voor de Rechten van de Mens noemde zo'n verbod al jaren stigmatiserend en ineffectief. Ja, tuurlijk. Sommige gemeenten vinden juist dat dit soort symbolen goed zijn voor inclusiviteit in de samenleving en staan ze toe. Ja, dan wel een toepasselijke plaat. Uit 1984. Dit is Bananarama, dames en heren. En Rough Justice.

George Michael uit 1992, dames en heren. You're just too funky for me. Barkie's Bonanza of Seabreeze. We gaan naar het nieuws. De man die het Nationaal Monument op de Dam vorig jaar bekladde, krijgt, ja, als je al man mag zeggen, maar goed, krijgt geen verdere straf. De rechter acht hem, maar ja, het probleem is, hij identificeert zich als hen. Oké, wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man spoot in augustus bij een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf en tekst op het monument. Hij werd opgepakt, bekende direct en daarna werd hij 3 uur lang verhoord. De €900 aan schoonmaakkosten heeft hij betaald aan de gemeente. Deze gevolgen van zijn daad vond de rechter genoeg. De rechter benadrukte in het vonnis het belang van het Nationaal Monument. Het werd dit jaar ook beklad op 4 mei, de dag van de dodenherdenking. Wij gaan terug, dames en heren, naar 1967. Hier is Traffic. En Paper Sun.

met een piep, jongen. Wat is je nou weer? Nou ja, het is wel schotten. Nou, ga ik toch even nakijken. Nu baal ik ervan. Even kijken. Steve Winwood natuurlijk. Steve Winwood. Piepjongen Steve Winwood. Volgens mij was hij 17 toen dit werd opgenomen. En Traffic Paper Sun was natuurlijk 1967. The Summer of Love. En ze waren allemaal... psychedelic. Laten we het daar maar op houden. Zometeen gaan we naar de nummers 1, dames en heren. In Barkies Bonanza. Nee, niet de nummers 1. De jarige. We gaan naar de nummers... Naar de jarige. Die zijn er geboren op deze dag. Maar eerst gaan we naar... Een nummer uit de televisieserie OK Chicago. Iris Resonance, 74.

0: televisie serie uit de 70 jaren, dames en heren. Oké, Chicago. En dat was Resonance. Oké. Met het instrumentale nummer. Wat ze als begintune hanteren. En dat stond notabene in de hitparade op 7 juli van dat jaar.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 7 juli, dames en heren. En we gaan klappen en juichen en kaarsjes uitblazen voor de mensen die jarig zijn in de popmuziek op deze dag. We beginnen op 1945. Toen werd geboren Jim Rutherford. Hij was de bassist van Argent. 1947 dan Peter Banks, een van de gitaristen van Yes. Geboren op 7 juli 1948 Larry Reinhardt. Gitarist van Iron Butterfly in A God of a Vida. Was een hit. En 1950, David Hodo. Hij was een van de zangers van de Village People. Dat was de bouwvakker. 1952, Linval Golding. Gitarist van de Specials. En 1959, Karel Thijs. Hij was onze zuiderbuur. De bassist van Clouseau. 1962, Mark White. Bassist van de Spin Doctors. En op 7 juli 1963 werd geboren Vonda Shepherd van de zangeres uit de Verenigde Staten. Maar dames en heren, voor de muziekjaren van vandaag, 7 juli, gaan we terug naar 1940. Nee, niet naar zomaar iemand, maar een heel beroemd iemand. Hij werd geboren op 7 juli 1940. Ik heb het over Richard Starkey. Beter bekend als Ringo Starr van de Beatles.

0: Greenwood, dames en heren, wat een fantastische plaat. Uit 1984, ja, ik geef toe, je moet ervan houden, maar ik vind het werkelijk waanzinnig. Videoclip die erbij hoorde. En nou, je moet het ook plaatsen in de tijd van de Koude Oorlog natuurlijk. En er zijn nog heel veel remixes van gemaakt die echt geweldig zijn. Ja, ik vind het een fenomenale plaat. Two Tribes stond in de hitparade van 7 juli, dames en heren. We gaan nog één keer naar het nieuws.
1: Pure nostalgie.
0: Nee. Deze dan? Oh ja, oké. We hebben hem. Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Ankara, die is op dit moment begonnen, nieuwe defensie-investeringen aangekondigd samen met bondgenoten. Het geld, 1 tot 2,5 miljard euro, is bedoeld voor amfibisch materiaal, raketten en radarvliegtuigen. Nederland trekt hierbij samen op met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Zweden. Defensieminister Nies Hilgers zegt dat hierdoor slimmer samengewerkt kan worden, met minder versnippering. Ook NAVO-chef Mark Rutte kondigde 35 miljard euro aan investeringen aan. Wel ja, bondgenoten investeren dat in droneafweer. De hogere uitgaven zijn mede bedoeld als signaal naar president Trump. Die wil dat de NAVO minder op de Verenigde Staten leunt. Zometeen, dames en heren, gaan we naar de nummers 1. Nu wel. Op 7 juli. Maar eerst nog deze. Uit de hitparade van 7 juli 1992. Hier is U2.

1992 stond op in de hitparade, dames en heren. Deze dag, in 1992. We gaan naar de nummers 1. De nummers 1 van 7 juli 1974. Ja, dan moet ik meteen weer denken aan... Niet de WK-finale. 7 juli 1984, 1992. Maar we beginnen op 7 juli 1967. The Summer of Love. En dat is mooi van Barkies Bonanza. Dit soort platen. Je hoeft ze niet eens aan of af te kondigen.

The Summer of Love. 1967, dames en heren. Toen het hippiedom op zijn hoogtepunt was, was dit, zoals men het noemde, het volkslied van de popmuziek. A Wider Shade of Pale van Procol Harum stond nummer 1 op 7 juli in 1967. Geschreven door Gary Brooker. En rumor has it dat hij de rechten van het nummer verkocht heeft, bij zwart op zwart staat, voor £500. Dat was destijds nog wel wat geld. Maar ja, als het daarna een wereldwijde hit wordt, ja, dan heb je, nou, jezelf wel een klein beetje vanuit. Anyway, of dat waar is, weet ik niet. We gaan naar het weerbericht, dames en heren. Dat weet ik wel. Morgen wolkenvelden en later wat meer zon. Er zijn vrij veel wolkenvelden zo nu en dan. En er schijnt even de zon. Lokaal kan het een beetje spetteren, hou eens op. Maar de hoeveelheid valt erg mee. Aan de westkust breekt in de middag wat vaker de zon door. En het zonnigst is het waarschijnlijk in Zeeland. Het wordt 20 tot 22 graden in het noordelijk kustgebied. In het midden van het land is het 23 of 24 graden. En in het zuiden ligt de middagtemperatuur tussen 24 en lokaal 27 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In de avond breekt vanuit het westen de bewolking en zal op meer plaatsen de zon nog een tijdje gaan schijnen. In de nacht naar donderdag neemt in het noorden de bewolking toe. De temperatuur daalt 's nachts naar 13 tot 16 graden. Nu naar 74, dames en heren, met de Rubettes op nummer 1.

dat was wat, dames en heren. In 1984, nummer 1, op 7 juli 1984. The Reflex van Duran Duran. Het was het hoogtepunt van hun populariteit, denk ik. En iedere adolescente man van, nou man, van mannelijke persuasie wilde Simon Le Bon zijn, want dat was een absolute held. The Reflex. Dames en heren, deze Barkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik me weer. Same time, same station. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 7 juli 92. Nummer van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. En zoals vaker met nummers van Bob Dylan is de cover 10 keer beter dan het origineel. Ik wens je een mooie avond. Tot morgen.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
6: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Nee, toch. Je zou toch niet tegen de liegen? Nee, de Eurythmics, die zongen er wel over. Would I Lie to You? Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave. En dan ook nog de vakantie Rockwave. Nou, wat mij betreft, laat die zomer dan maar een keertje komen, hoor.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

In de vakantie Rockwave, ook op de dinsdag, draaien we natuurlijk de plaatjes altijd 2 om 2. Zo draaiden we The Sweet met Little Willy. En daarna Mink DeVille met Spanish Thrall. Het is 14 minuten over.

shouldn't have to be like that. Fra Lippo Lippi, die zong het voor je voorafgegaan door vanuit de Vlaamse klei getrokken Raymond van het Goede Woud. Met Vlaanderen boven. Ja, daar ligt toch wel een stukje roots van de Grota. Ja, daar in het zuiden. Ten zuiden van Nederland, zal ik maar zeggen. Maar ten noorden van Frankrijk. Aan de Noordzeekust. Dat dan wel weer al te verstaan. Allee, zin in de gewone weer. Dit is Magica met Pilot. Oh nee, anders op Pilot met Magic.

Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Johnny Be Good Tonight. Pieter Tosh zong erover vooraf gegaan door de Loving Awareness Band rond 6:30 met No Other High. En daar weer voor zaten Dexys Midnight Runners met Gino. 6:05 inmiddels. Come on, sugar.

The Talking Heads met Wild Wild Life, vooraf gegaan door de bijzondere uitvoering van Lindsay de Pol met Sugar Me. Zeg, bij het volgende nummer waan ik me al helemaal in zomerse sferen. En daar hoort eigenlijk een tzatziki bij en een gyros en een ouzo en een retsina. En ik zou zeggen, eet smakelijk.

Nou, zullen we daar dan allemaal op bellen? Ze willen het zo graag. Call me, daar zong Blondie over. Voorafgegaan door de Nederlandstalige van 6:15 van Cote & Bee. Rozen, rumbonen en rode wijn. En als ik naar buiten kijk, vrienden, dan zie ik een prachtige regenboog. Regenboog, dat wilde ik zeggen. En toevallig zingt Marmalade er ook over. Ja, we zitten in de mobiele studio vandaar. Dit is Rainbow.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Eerst een nieuwe in de lijst. De UK Top 40 van vandaag. Sweet Sensation komt binnen op 34. Sad Sweet Dreamer hoorde je.
1: Attention.
0: Een nieuwe ouwe. Of een oude nieuwe. Nee, een nieuwe ouwe. Een retro Top 40 van over de Noordzee. De lijst van 21 september 1974. Die hoor je vandaag. We kijken natuurlijk weer naar de nieuwe binnenkomers, de stipnoteringen en vooral ook naar de bovenkant van de lijst. Wat is de lijstaanvoerder en wat staat er nog meer in de top 10? We gaan het allemaal meemaken in dit uur.
2: Een nieuw entry.
0: Op 34 een nieuweling. Nou, op 33 ook een debutant hoor. Hier is Peter Shelley.

0: 10cc kwam vorige week binnen in de lijst in de UK Top 40 en stijgt nu door naar 30 met een sip Silly Love.
1: Choosing the right station. 10, 9, 8
2: AM.
1: The Sea Breeze. The music you want is right here. 13, 9, 5
2: AM. The Sea Breeze.

0: dat is die instrumentale, weet je wel. Van de Commodores. The Machine Gun. Met een stip op 26.
1: UK's most favorite record.
2: Tuesday night, just after 7.
1: The Singles Chart.
0: Elton John staat één plaatsje hoger op 25, dus ook met een stip. Want gekomen van 34, een van de sterkste stijgers deze week. De Big.

0: was zijn derde single, Leo Sayer, maar zijn eerste grote hit. En wat voor een. Je hoorde Long Tall Glasses, de hoogste debutant deze week.
1: Classic Top 40, brought to you by Henry Volk.
0: Hier is Andy Kim. Zo'n plaat die heel langzaam maar zeker steeds wat hoger komt in de lijst. Deze week 22. Gaat gently, zou je kunnen zeggen. Rock Me Gently.

0: The must listen to music countdown. You're listening to the weekly Retro UK Top 40.
1: Op 11 vinden we Paper Lace met de Black Eyed Boys. Ook met een stip 5 plaatsen gegeven.

0: kan er maar geen genoeg van krijgen, Barry White. Can't get enough of your love, babe. Met een dikke stip op 8, want 9 plaatsen gestegen. Daarmee een van de 2 snelste stijgers in de lijst van vandaag.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze AM.
0: Nog een stijger. Dit is Elvin Stardust en You.
3: 7.
0: Gaat 4 weken genoteerd.

0: The most spectacular radio event of the week. UK's most favourite records, the singles chart.
1: We naderen het supertrio, de bovenste beste drie. En daar is helemaal niks hetzelfde gebleven. Een nieuwe nummer 1, dat sowieso. En op 5, daar staan Donny en Marie Osmond. Die stonden vorige week nog 3. Uit de top 3 dus, met I'm leaving it all up to you. Of 4, Johnny Bristol, op weg naar de top 3. Wie zal het zeggen?

0: song is on its way down in the UK singles chart.
1: The Osmonds. Vorige week nog lijstaanvoerder. Het was maar liefst 3 weken lang de nummer 1 in Engeland. En de nieuwe nummer 1, vorige week nog 2. Carl Douglas en de Kung Fu Fighting. Een hele fijne avond verder. Blijf luisteren naar Seabreeze.

0: Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

barbecue kan weer aan. En wij zorgen voor de zomer op je radio. Sea Breeze.

Classic. After Classic. After Classic. After Classic.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese

0: penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
11: Hallo, the air from the budget band. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh, blimey, that's torn it.
12: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Kissing Time, Bobby Rydell, written by Carl Mann. On Top Rank Records, got into the chart in America at number 11 in 1959. There you go. Souvenir sound. Dave Devaney and the Four on the Cooler Side, get us out of here. On Parlophone from 1966. The other side of the track, One Track Mind, also on the Fuse CD and used by Mark West on Radio Scotland many moons ago. There you go. Now you know. Thank you very much indeed for being there. Say hi to Robin at Tribe. Lovely to meet you. Thank you very much for looking after us a week or two ago as we cycled down to your little establishment. Bev Stratton, nice to know you're there.
1: U luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd

0: En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
17: Yes, hello again. Welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. Let's go back to the year 1978.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te beginnen.

0: met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
12: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
14: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
14: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is een plek waar klank en gevoel samenkomen. Laat de dag langzaam vervagen en geef je over aan muziek die ruimte laat voor adem en gedachten. En een ontspannen moment voor jezelf. Welkom bij Dream Sessions.

De tijd voelt lichter wanneer melodieën zich rustig ontvouwen. Ontspan je schouders, vertraag je adem en luister naar wat woorden niet hoeven te zeggen. Luister mee naar de golven van Dream Sessions.

Muziek als een fluistering die je gedachten verzacht en je meeneemt naar een kalme, heldere sfeer. Dit zijn de love songs van Dream Sessions.

Even niets hoeven en alleen zijn in dit moment. Waar ritme en stilte elkaar vinden. Laat iedere toon zijn werk doen. Zacht, warm en oprecht. Een stroom van geluid die je omgeving even doet verdwijnen.

0: alles wat vandaag speelde langzaam naar de achtergrond zakken. De wereld buiten wordt zachter, terwijl hier alleen de klanken tellen. Geen druk en geen verwachtingen. Alleen dit moment precies zoals het is. Laat je gedachten vrij bewegen, zonder richting of doel. Terwijl de muziek zich rustig ontvouwt en een warme gloed achterlaat. Die blijft hangen, lang, en dat de laatste toon is vervaagd.
1: This Romeo is bleeding.

Dit was weer een aflevering van Dream Sessions. Dank je dat je dit moment met ons deelde. Blijf nog even jezelf, neem de rust mee en laat de klanken nog zachtjes nadreunen. Tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal,